0: Yeah, tamu je mar reverse. Lagi sin of a uripades. Yeah, jadi kan ini se, ekre kau fobai dari file angkem. Kiamu dem is reverse angkem. Oh, dah kan ini. Oh, so like a slang. So like a slang. This a swart mamba. So like a dang. This is problem. On se beli dang duit mak. Jadi sukun pada klu mensis slang opdia. This is problem.
1: Daar zo bij de komma's bij de Gansbergse pad ook. Yeah. Eén dag ons rijden daar zo. Toen die mijn broer het nabij. Ons het niet gezien in nabij voorbij gegaan. Ik zie net die bij die stof die zwart en hij is opgestaan. Hij staat boven. Kijk als hij nabij, hij zal ook bij de bak ingaan.
2: Ja, dat is net een soort man is gevaarlijk.
1: Is bijna gevaarlijk.
0: Nee, is
1: gevaarlijk.
2: Kom eens bij die Akadese.
0: Ja, Akadese. Nou gaan we bij die makkelijke ding. Ja, Akadese is ook een ding. Hij bijt zomaar niet aan mensen. En Akadese, hij bijt ook. Elke ding wat je vangt, hij dat beschermen.
2: En ik is een cirkel.
0: Ja. Ik heb klom keer gevangen en gezegd, hij bijt mij, laat ik zien hoe leek je tanden. Bijt mij, laat ik zien hoe leek je tanden. Ma. Hij heeft ook zeker gif ook. Daar is boeg, is gif bij Akadis. Daar is boeg, want hij moet ons ook, die voedsel moet hem ook doodmaken. Om te slik met die gif. Dit is het probleem, wat ons nou heet. En die Akadis bijt niet zomaar niet. En jij krijgt verschillende Akadis. Jij krijgt een wat lijkt zo slang met een lang sterk. En hij zei hem ook oud nobos. En jij kreeg ook zwart dikke, jij kreeg ook ene met die strippen. Maar allemaal het verschillende gifte, alsjeblieft. Ja, dat is het probleem. Jij het verschillende Akadis, jij kreeg zwart ene met die strippen wat blij. En die huisige, bij die huisige. En jij kreeg in een veld, enige, dan kreeg je weer verschillende Akadis. Ze verstopt die ene wat die voet je zo maakt. Die ene is laaghaard ook die daar.
2: Die van die woestijn?
1: Ja, die rode ene.
0: Ja, ons krijg verschillende Akadese in deze. Goeie vraag wat je gevraagd. Ons weet niet van die Akadese. Ons allemaal blij niet op de plaatsen. Nee? En. Het is een goeie vraag wat minder voor ons nou gevraagd. Akadese is ook daar. En daar is ook verschillende krokotielen en alles is daar. Lagavane, alles. Lagavane voor school ook. Mama, die Lagavane, hij slaat met die ster. En hij bijt ook. Hij het ook zei. Dat zei.
2: Kom om, schrik maar naar hier Akadis wat zo ten die
1: meer
2: loopt. Die lelijke ding.
1: Die na zei ook jouw lichaams kom.
0: Ga je blink op.
1: Blengoggie. Jij zal zwaar afval.
2: Ja.
1: Maar daar is hij giftig niet. Daar
2: is zo lelijk.
0: Lelijke oor.
1: Daar is hij giftig niet. Daar is
0: hij... Lelijke oor.
2: Ja.
1: Als hij bij jou, hij is blij. De vlieg is niet daar.
0: Ja.
1: Kankerlaken is ook daar. Hij eet net de vlieg. Ron, hij maakt schoen.
2: Maar ding is lelijk, hij zit daar zo. En hij zit zo clear, als je hem zo afhaalt, nee, hij wil afgaan.
0: Nee. Hij zal zijn sterk aftrekken. Die sterk gaan af.
2: Hij groeit nog.
0: Nee, hij blijft stom. Nee, hij blijft net stom. Dat is ook. Die sterk, als je afhaalt, die sterk maakt zo.
2: Ja, hij leeft nog.
0: Nee, hij groeit goed.
2: Dat is bijna, ik heb hem zo klomp in de heet. Klomp, maar hij is daar zo.
0: Nee, daar denk ik.
1: Als je misschien die fotoram ook opzet, dat is achter.
2: Ja, hij blijft daar zo.
1: Hij blijft daar, hij is daar. Als de zon begint warm, dan gaan hij eten. En zoek net
2: vliegen.
1: En kost. En als hij begint donker, moog raakt, dan gaan hij weer terug.
2: Is. Verkleer mannetjes?
0: Ja, verkleer mannetjes is een kameleon, hoe noem je dat?
2: Ja, kameleon, ja.
0: Ja, verkleer mannetjes.
2: En je vertel eens wat?
1: Kortje koebe.
0: Ja, hij staat me zo. Hij heeft me zo koera. Ons noemen hem kortje koebe. Maar het is een oude dier. Die kelder waar die bamboes gehad heeft. Als je maar tijd denkt zien, hij moet hem doodmaken. Iemand gaat hem doen. Maar ik geloof niet aan dit, maar de Heer heeft hem gemaakt. Dat je hem kan zien. Nou, nee, waarom zeg maar, als je hem ziet, dan moet je hem doodmaken. Dat iemand niet doodgaan. Hoe zou je dit denken wat die Heer gemaakt heeft? Maar deze traditie, wat is gegloeid op de aarde.
1: Bij de plaats, ons hebben daar goed gesmeerd. Daar kortje koeien. Hy dink hy vang ons enige klere.
2: Ja.
1: Toe as ons een man hy dra rooi hemp en een is so blou en een dat tel ons op. Ons sit om hier so lo. Daai ander en hy sê kyk het hy het jou klere gevang. Toe ek haal hom, dan sê ek het by ander ene, daar vang hy die rooie ene. Ons het net so gespeel saam met die ding. Hy is nie giftig
2: nie. Is nie giftig nie, maar die tong is kleef nie, hy vang nie, hy kleef.
1: Ja, hy van die vlieg.
0: En die oog is rool.
2: Hy kijk achter ook.
0: Hy rool me soos a boligie. Ja, is a andere manigie die. Hy is a, ek noem hem, is a extra die. Hy kijk ook
1: achter.
0: Hy kijk ook voor hun. Kijk aan naar windrichting, zit hij man het alles.
2: Misschien is niks zo fiekjes wat is.
0: Ja. Maar ons het vandaag een mooi gesprek, man. Dat verkleren mannetje is een goede ding. Je kan ook kleren maken. Je kan hem bij die huis houden. Zet hem bij die bos. Jij zal hem zien. Hij vat enige
1: kleren.
0: Enige kleren. Maar die mensen maken hem dood. Maar omdat ons nou niet weten, ons ding allemaal is giftig. Dat is het probleem.
2: So die man is nie giftig.
1: Ja, is nie giftig. Hy is die ene, jy kan zweer.
0: Ja, hy loop so.
1: Hy
0: loop so.
2: Hy loop en hy oor.
0: Ja, die oor. Hy leek soos iemand wat in die pijp sit. Maar is een extra mannetje daar. Hy sien ver. Hy sien dwars daar in jou lichaam. Dus hoekom as jy daar gaan staan, hy oog jy rol so. Ander ene kom kyk jy op jy, hy rol so. Hy kijk jou dwars hier, jou kos, alles, bloed, alles, hy kijk jou hier.
2: Is dit?
0: Ja.
1: Jy kan voorstaan, daar vang ek jou kleren.
0: Ja.
1: En as jy weggaan, ander man, hy staan achter.
0: Hy het klaar jou bloed gesteel. Hy is
1: leerig, daar vang ek hierdie kant ook. Achter.
0: Alles. Ja, dit is een goeie mannetje daar. Maar die mensen moet hem niet doodmaken, die mensen moet hem niet vangen. Maar ons sê nie, gaan vangen ding as jy bang is. Dan kan jy weer allergisch nie.
2: Yeah.
0: Want die ou bly in die bos, wat nou misschien nie van jou, met jou allergisch kan samspeel. Moet nie gaan vangen nie, los om.
2: Oké.
0: Dat is het probleem.
2: Ten laste, bije. Hening bije is niet het probleem nou.
0: Oh, hening bije, ons kan nou niet die hening bije doodmaken. Ons krim ons hening van die hening bije af. En klom mensen sit misschien met die hening daar. Daar op die plaatsen. En hulle kan net voor jou bel. Laat je voor ons inroep. Laat ons bij die bijen gaan hulle. Ons kan niet zeggen, gaan maak die bijen dood. Nee. Ons kan gelaten zijn, nee. Al bijen voor jou. Vat net dat warm water. Warm water. Dan is hij wond. Al staan jou gezicht zo, van die veld af, vat net warm water. 1, 2, 3. Weg is hij. Want jij hebt mis klaar jening gaan eten. Hoekom kan hij niet bakleen? Nie? Dus moet hij jening bij. Maar jij krijgt nou, ons praat nou van jening. Is a apart. Nou praat ons van rooi bij, zwart bij en een pere bij. En een kleinkie sabes, die kleinkie wat zo lang hij ziet die boom. Kijk je hem
2: bij ja, bij die bessiesboom.
0: Ja,
1: bessiesboom, ja.
0: Die valigies. Daar is nou drie verschillende bijen wat bijt. Maar ons mensen, wat nou ramatiek het, als hij mij bijt, ik raak gezond.
2: Wat er hier niet?
0: Almal. Almal. Die jening bij, hij maakt mijn ramatiek recht. Rooi bij, hij maakt mijn ramatiek recht.
2: Nou wil je die mensen moeten de hele handen in die rooi bij gaan inzetten?
0: Nee, maar ik zei nou zo niet. Wat ik nou achter gekomen heb, die ondervinding wat ik opgedeeld is, als alleen mijn bij, mijn ramatiek is nou zo weg. Dat is het probleem. Ik zei nou niet de mensen niet. Alleen moet nou.
1: En gaan
0: niet maar. Vroeger jaren heeft die mensen ook zo gemaakt. Als iemand ramatiek heeft, het moest enige bij je gevat en zelf verleg gezegd, steek me. En gezegd, woe, hij is hier. Als hij dan gezond is, jij zal het zien. Dat vorige medicijnen waar ons gespeeld heeft, zo ronde goeders, hij is niet zo gereed. Hij reed niet zo. Dit was de beste medicijnen geweest. Waar ons vroeger jaren gehad. Maar rooi bij, zwart bij, jening bij. Hij maakt ook dood. Maar hij maakt je gezond. Daar is ziektes wat die rooi bij je recht maakt. Daar is ziektes wat die dochters recht maakt. Dat is nou die tussenhaakjes, kan ons maar zo zeggen. Ja, maar dat is een goede ding. Maar ons kan niet zeggen, alsjeblieft, moet niet nou horen en zeggen, om Niklas en meneer en Silongo te gaan zeggen, kom maar gaan zitten, maar jij
2: vaan
0: bij die rooi bij je niet. Je zal doodgaan. Als je klompje voor je bijt, dan is je overdose.
2: Ja.
0: Dus hoe dit mensen doodgaan. Jij overdose. Dis wat jy moet sê. In Afrikaans of Engels.

0: Hoe jag ik die hene bij weg?
1: De enige manier maak haar rook.
2: Ja, rook.
1: Koeimis. Koeimis. Rook maak, dat hulle trek.
0: Uh-huh.
1: En dan zal hulle gauw wegkomen van jou af. Maar moet nie water spuit, denk jy, maak hulle net blij. Hulle raak net al kleiner. Dan sit hulle net bij mekaar. Dan maak hulle een huis. Dan maak hulle, hoe moet ik nou vir jy, saam bril. Die vlerkies word nou toegemaak. Daar komt water nie, dier nie. Dit is die probleem wat ons moet met die bije. En hening bije moet praat. En die hening bije, en die bije. Ons allemaal is bije. Maar ons moet, ene uit alles hening bij. Hy maak hening. Maar ander bije is gezonde bije, maar ons maak zo boef. Ja, is beetje gevaarlijk voor die mensen.
3: Die ander hennen bije, als hy bij daar los is, dan is hy lal daar zo, binnenkant. En die rooie bije, en die hy zwart, en achter mekaar.
1: Ja.
3: Hy steek.
0: Zo vinnig.
3: Vinnig. Hy steek hierdie kant, als jy wegvaart daar zo, dan steek hy hierdie kant, en is net ene.
0: So die hene bij, als hy mysteek, en hy los die nal toe,
3: lal daar zo, is
0: gaan hy dood.
3: Ja, hy groei.
0: Die nal gaan groei weer.
3: Hy blij net zo, hy is weg. Maar hy is al die lood bij in. Daar raak
1: hy groot. Net soos aan, net soos aan koningin.
3: Ons
1: noem hem hommel. Ja, hy maak niksie. Ja.
0: So, as hy nou vroeg, bij dit, a mens kan sê, hy raak a mail.
1: Dit is.
0: Hy raak a mail, so is a mens
1: kan sê. Dit is a mail. Maar rooi bij je raak die
3: mail. Daar en hy steek net achter.
1: Ja.
0: So, sy nal blij in hom.
3: Ja, hy blij net hom.
0: Oké. Maar ik zie soms rooie bijen als die nest nog niet dat hij wit eiers heeft. Hij is niet gevaarlijk.
3: Ja, hij is niet gevaarlijk. Nee. Als hij kinders, die nest moest kinders. Als hij die rooie wit in heeft. Jij kan ook niet naar bij lopen of zo. Ik is niet daar bakleed. Rooie bijen.
0: Daar is hier groen vliek. Is dat bij dat groen is zo blank.
1: Nele re nikibi jaka nehene la re khang molatsing la hombe mo tshulaganyo yetsho ya kemo le khuruwa re zwame ha ona le re khang ka ga kemo le khuruwa bola leno ontsirikhakololo nomore ya me ke nal ag ien 2 ien 7 4 0 ag 0 081 217 4080 ke nomore ya me bola leno e kgone go neela yo mongwe morui re kgang jeringwe sala shinti.

0: ini le pina ka Brenda Fassie Moretsi wa me ya na hakere hi bua le legend ya maloba ya no legend le legend ba ntele di khang retsa ya ka batloka
1: tukom dai dag meneer sister Mogane die national span soek 'n afrigter is u gereed was u gebel was u geroep het u hoe was daai kommunikasie?
2: Dis 'n baie goeie vraag. Dis 'n baie goeie vraag daai dit ou dag en my vraag. Wat gebeur het? Jy sien? Toe om Paul wat die
1: Polisie skia.
2: Toe hy die president word van NFA
1: mm-hmm.
2: op by stadium.
1: Ja.
2: Natuurlijk, om eerlijk te zeggen, ik was een baie goeie africhter. Hier in Afrika was prominent en zo, ik was gekwalified.
1: Mm-hmm.
2: En op een of andere manier, toen wilde Duitsland Owens hem op te leggen.
1: Ja, ja.
2: So, ik denk die eerste over wat gaan was lid Eric Munoz.
1: Mm-hmm.
2: Hij was van
1: die
2: eerste over wat gegaan, want hij was bij de ministry.
1: Mm-hmm.
2: En toen gaan en ik denk hij is een van, niet denk hij is een van die top africhters van onze land.
1: Ja, ja, ja.
2: Ik denk als ik niet ik denk dat je de instructor cursus geloof. Nou die tweede jaar toen zoeken de andere africhters ook om te komen.
1: Mm-hmm.
2: Toen was het ik en Herman Katjongwa.
1: Mm-hmm.
2: Wat nu hoofd was van hij was van Otjivorongo.
1: Yeah.
2: Betrokken in school, life fighters, betrokken in school en ik was ook natuurlijk helemaal ik had ook een span in die 80s afgevat Zuid-Afrika toe.
1: Mm-hmm.
2: Nou net om gauw iets te noemen daar.
1: Yeah.
2: Waar Brian Greaves en Chiero, hulle under 16 school team, het ek Suid-Afrika toe gevat.
1: Oké.
2: So, ek was, en ek het ook kursusse van Swaffa bygewoon.
1: Mm-hmm.
2: De wil ek speel,
1: ja.
2: Ek weet, ek was net een van die ons wat het gedoen het, en paar ons het gesê, maar kom doen jy die, jy is een goeie speel. Dus ek, kijk, miskien wat ek onderwijzer was.
1: Mm-hmm.
2: So, en toe het hulle besluit, oké, toe vraag hulle my kwalifikasie, en toe het ek die certificaat wat ek van Swaffa gekry. En toen ik in Herman gegaan. Toen ons terugkom van Duitsland af. Toen het hulle gesê, hulle de relationship bilateral agreement met Duitsland. Hulle gaan iemand inbring van Duitsland af.
1: Yeah.
2: Dit was nou Pieter Oubien.
1: Nou
2: toe hulle, maar die het ons reeds afrigter gehad van wat van Zimbabwe was.
1: Mm.
2: Hy was onze eerste africhter.
1: Yeah.
2: Ek het nog net sy naam vergeet.
1: Shepet
2: Morape.
1: Yeah, ja, Shepet, ja.
2: Gehoor is siek, maar ek denk hy is nog reg.
1: Mm.
2: So, en hy het nou die span, hy het dit afgerig.
1: Mm-hmm.
2: Toe Pieter Oubien inkom,
1: mm-hmm.
2: toe sê hulle, oké, toe die NFA met die ministerie gereeld het, leid Eric Munoz
1: mm-hmm.
2: en Rustin Mogane en myself,
1: mm-hmm.
2: sal understudies wees van Pieter Oubien.
1: Mm-hmm.
2: So, ons het nou geblee, ons het saam getoer, weet en, toe begin ons met die under 17 span. De wil die nationale span daar was.
1: Mm-hmm.
2: Under 17, under 20 en under 23.
1: Mm-hmm.
2: Dus ook om je gezien Lolo, hulle, Congo, hulle,
1: Ricardo,
2: Jambari, hulle was mm-hmm. in die opgekomen.
1: Mm-hmm.
2: Paar ons het uitgeval, maar dus wat die, en die key Owens.
1: Mm-hmm.
2: En toen besluit die NFA, oké, wanneer Pieter Oubien nou, wanneer ons die nationale span nou reform,
1: mm-hmm.
2: waar ons die oude spelers moet uitkrijgen en dan nieuwe spelers moet krijgen, Rustin Mogane moet nog die africhter word.
1: Mm-hmm.
2: Dit was on paper, dit was agreement.
1: Okay, was agreement. Okay.
2: Was agreement.
1: Uh-huh.
2: En Eric Munoz moet nou die technical advisor word.
1: Mm-hmm.
2: En dan word Pieter Oubien se posisie.
1: Mm-hmm.
2: En so aan. So ons twee was understudies
1: yeah.
2: van Pieter Oubien.
1: Mm-hmm.
2: Ons het saam gegaan, mm-hmm. Suid-Afrika, wherever, Helensky, Duitsland mm-hmm. en die type goede. En op die einde van die dag, toe, maar Pieter Oubien kon nie, in sy contract, hy mag nie die

0: te Obian elke dag het ons gesit saam met Kanyuka hulle en Herman Karus op Bernard Kanyuka hulle was ook deel van die tekniek, maar hulle was meer management.
1: Yeah.
0: So, ek en Pieter Obian elke dag gesê, okay, wat moet ons vandag doen? Is eintlik waar ek my international skills opgetel het, want Pieter Obian het gesê, as jy hierdie game wen, dan sal het different vibe in Namibia bring. So, die spelers was very cooperative. Die spelers, as ons met hulle gesit het, hulle het ook contribute. Dat is, jy weet, die spelers soos, ons het nie professional players gehad nie. In South Africa is een professional setup gewees. Die Ronnie's, die Canelo, Ronnie Canelo, them, en alle, hulle was nog nie professionals. Ricardo goed, Mohamed hulle,
1: Robert
0: Nose hulle. Hulle was nog jong ouens wat nou net die ander 23 het gekom het.
1: Hulle het klaar voor die en sê,
0: En ek weet nie, as ek mooi kan ontdou, ek weet nie of dit voor of na dit was waar ons ander 23 van Nigeria geklop het. Mensen vergeet het. Nigeria was daar die world champions. Die ouens, ons het hulle die dag hier in Namibia geklop, die ander 23, waar Kazasundara die winning goal gescoord. Ek het nog een artikel ook gesien daarover. So ons was well prepared. En ek dink, voor dit, een maand voordat ik uit Duitsland gekom van die afrachting, so ek was fresh ideas en allerlei te bedoel. En ons het genoeg equipment gehad. So, ons het nie geslap nie. Elke aand, ek en Pieter Obian kan dou hier by 12 uur, dan gaan slap ons eerst. Dan moet ek weer 7 uur opstaan, werk toe gaan.
1: Klas toe gaan, die kinder gaan
0: en sommige daar, dan het Pieter Obian in die ochtend die africhting gedoen. En dan die namiddag het gedoen. En so kom die laatste 3 dae het ek nog ingekom. So ons was well prepared, well motivated. Ek dink die ministry en NFA het een groot rol ook in dit gespeel. Want hulle het met die spelers gepraat, hulle het die beste, het was vir my een van die beste behandelings wat een span nog gekry het. Ek weet nie, hoekom was het so dat ons op die wedstrijd so geconcentreerd. En as ek kan ontdou, die was propvol, die stadion. Vol. En toe ons die die dag wat ons die bol, wat Chiero het ons die equalizer geskoord. En die winner is ingeskop die Ogie van Tsumep.
1: Ja, dance up.
0: Ja, wat hem ingeskop het. Terwijl ek daar op die bench sit, en wat mensen nie weet nie, en hulle weet het sekerlik, Congo was a very key player in our setup. Meeste van die goals het van hom afgekom. En hy was baie, baie goed. Natuurlijk was het Chivute, was baie sterk speler, en Geros was baie sterk, so, die bol, terwijl hy aankom, en ek skree toe op wie het, ek denk, Ricardo, of Lolo, en hy Lolo, ek sê, Lolo, geef vir Congo die bol, en het vir Congo die bol gegeef, Congo deurgegaan, die bol geskop.
1: Ek denk jy, het was Ricardo, want jy vir Lolo, jy coach het net vir Lolo, en Congo
0: samengespeel nie. Dat was een rede hoekom, ja, ek het alleen uitgehaal, ja. Ja, en ek weet hoekom die mensen sê, Lolo is my favorite nie. Ek verstaan nie, maar ek het al iets van die twee...
1: Altijd niet.
0: Ja, ek het nooit samengespeel nie.
1: Nog nooit nie.
0: Precies, want die twee ons was die ons wat ons attacking midfielders was. So as jylle al twee insit in een van hulle, al twee raak passeer, het ons een probleem. Bijvoorbeeld Mohamed en Ricardo en Robert hulle was meer defensive players. En dan natuurlijk jy het China gehad, Tony, wat ook een defensive O was.
1: En Tiger. Tiger.
0: Tiger. En Tiger was onze left. Je weet hoe Tiger eindelijk ingekom, maar in was Jambari's plek daar.
1: Ja, Jambari, ja.
0: Jambari is een plek, maar ongelukkig net die soul rest in peace. En is hoe Tiger ook in, Tiger was ook in die span, maar Jambari was die ouwe wat ons eindelijk daarin gegroom het om, want hy was een goeie linkerspeler. Maar in werkelijk was Tiger nie heeltemaal linkerspeler nie. Hy was meer in die middel hier, ons het baie sterk span gehad met Chiero en Orlando Harasep en so aan. So ons het goeie defensive gehad, maar toe kom hy in daar. So, toe ons die wedstrijd wen, jy sal nie geloof wat gebeur het nie, dat, my huis was in Karatura. Ek kon nie geloof toe ek terugkom nie. Die Namibiense vla was op my dak van my huis gesit. Ek lieg nie vir jou nie. En die volgende dag toe ek wakker word, ek dink dit was op 'n Sondag, het daar mense voor my huis gestaan en gesing. So, toe sê ek, hoekom is dit so belangrijk dat ons, maar dit was, is history in making. Ja, so dit was een baie goeie, en daai maandag het ek en Pieter Obian gaan gesit, en gesê, ons het tyd het gekom om te kwalificeer vir die African Cup of Nations.
1: Beknof as al.
0: Ja, ons het tyd het gekom. En daai wedstrijd wat ons gespeeld in Gabon, het ons die selfde voorbereiding gehad, soos met teen Bafana.

0: So voorbereiding is 'n very, maar jy weet die voordeel wat ons gehad het is ons het begin met under 20, under 17, under 23.
1: Hulle het mekaar geken.
0: Ja, waar Lolo hulle en Ricardo en Mohamed hulle en al die ouens saam gekom het. En die ander span waar van Chivute, Geros, die kaptein van Walvis Bay.
1: Sandro.
0: Sandro. Mm-hmm. Sandro was die kaptein. Yeah. Chiero was ook een kaptein. Was alle die reiskaptein. Mm-hmm. So dis die ons wat ons... En Verley Chiero was ook wat ons lat ingebring het.
1: Bimbo.
0: Bimbo Chiero. Mm-hmm. Ek denk nie, hy was in die ander nationale span. Ons het hem ingebring. Want Liverpool was die baie goeie span.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Mm-hmm. En ons het hem vandaar. Toe ons man, ons soek iemand wat het libero kan spelen. Want ons het nou die nieuwe system begin. Wat in deze 3-5-2. En die de goeie libero gaat. Mm-hmm. En dat is een van die redes hoekom ons teens vanaf in Burkina Faso. Want Chiero was, het een rooie kaartje gekry. Mm-hmm. Toen was ons van Mohamed terugbring.
1: Ja, ja, ja.
0: Uit die midfield uit. Want hy was, wat ons genoem het, lock.
1: Mm-hmm.
0: En toen was ons nou change. En dat is hoe Ricardo in die lockpositie ingekom het. Mm-hmm. Want Ricardo was eindelijk samen met, kijk ons het gehad, 3-5-2. Mm-hmm. Ander woord, je het gehad, een lock, 2 attacking players, en dan had je die wings gehad.
1: Mm-hmm.
0: So Ricardo was een van die spelers wat samen met Mohamed gespeeld het, maar hij was een defensive midfielder.
1: Mm-hmm.
0: En dan is Congo. Daarom kon Congo en Lolling diezelfde span.
1: Ja, ja, ja.
0: Tijd inspelen, dan is ons vervang.
1: Ek hoor, Baxi was een goeie speler.
0: Baxi, ja. Je praat
1: Cardo, van 2 million.
0: Ja. Hij was een baie goeie speler.
1: Dat is goeie speler in die midfield.
0: En je weet, het is geen wonder, Ricardo het het africhter geworden. Ricardo, ek ontdoe baie, baie goed.
1: Mm-hmm.
0: Ricardo het altijd gekeek, wat het type training doen ons.
1: Mm-hmm.
0: Altijd, Ricardo was altijd daar en het altijd positieve contributions gehad.
1: Mm-hmm.
0: Geval, allemaal het positieve, maar hij was een van die ouwens, wat positief yes, hij was, hij was een van die goeie spelers, wat, wat, so. Maar nie het Ricardo ook nie, maar moet nie fout maak nie.
1: Mm-hmm.
0: Ron het ook gewees, nie?
1: Ja, ja.
0: Ron het ook gewees, hy kan een africhter word.
1: Mm-hmm.
0: So ook Robert.
1: Mm-hmm.
0: Robert het ook gewees, en as jy verder kyk, baie min van ons spelers het eindelijk africhters geword.
1: Mm-hmm.
0: Is die, ons is Ricardo, mm-hmm. is
1: Ronnie,
0: en ek denk Mohamed begin ook.
1: Mm-hmm.
0: En dan,
1: Robert.
0: Denk, Robert was ook, is ook een goeie, het ook gewees.
1: Mm-hmm.
0: Robert was eindelijk een baie interessante speler. Nie.
1: Mm-hmm.
0: Hy was teruggetrokken, maar as hy op die veld kom, het hy baie goed gespeel. So, maar ek is baie trots op hierdie span van 1998. Meeste van die spelers is in leadership positions.
1: Mm-hmm.
0: Ronnie, Ricardo, Robert, ik kan noem, baie van hulle.
1: Ja. Toe gaan hierdie drie spelers uit Afrika toe, Mohamed, Robert en Cardo.
0: Ja.
1: Toe was Namibia sy liga ook, dat dit ook baie sterk ook.
0: Baie sterk.
1: Mm-hmm.
0: En toe gaan hulle en ek ondou een keer, ek en Pieter Obiang het dit genoem. Ek ondou toe Kaizer Chiefs, toe Mohamed die speler van die jaar raak. Toe die so gemaak en gesê, I give honor to my 2 coaches. Of de Brave Warriors.
1: Mm.
0: Voor ons ek en Pieter, ons wil nie geprijs word nie, maar dit het voor ons redelijk baie mooi dat voel. En daar was een stadium waar Ricardo naar ons gekom en sê, coaches, thank you so much. Meeste van die spelers, redelijk waar. En het ontdoe toe ek hulle lidjaar afgerig het met die Agri King Cup Cup.
1: Ja, ja.
0: Hulle staan nog steeds soos wat hulle die
1: gestaan
0: 24 jaar geleden gestaan, respectvol.
1: Dat respect, ja.
0: Ja.
1: Coach,
0: alhoewel hij weet, sommige van die goede developed in coaching, coach niet meer niet, maar luister, coach, whatever you say, we do.
1: Maar Sokker was ook vol liefde die jaren, vooral met onze vele president, wat ook deel was van hierdie Sokker.
0: Yes, en hij had een grote rol gespeeld met die, in die Brave Warriors, Lady Soul, rest in peace, our former and late president, His Excellency, Kinkop. He played an important role. You know, elke keer as ons met een groot, so ook die ding van, toe ons gespeel het teen Bafana, het ons na sy huis toe genooi.
1: Hey?
0: Ja! En hy het een keer vir my gesê, het my geroep en sê, coach, come here. Tell the players, this is the prime minister's house. You must respect. You know what I mean?
1: Maar so nie sê respect, dit om te sê, dit grap maak met
0: jou. Ja, so nie, praat, so, hy weet hoe was hy het nie, hy het nie gesê die alles al so, maar ek weet, hy wil iemand wat sy stempel afdruk. En uit al het, en, jy weet, en daar stel jy wat hy mee gesê het, oké, okay, as ek probleme het, moet ek na hom toe gaan.
1: Yeah.
0: Officially. Mm-hmm. Ek moet nie kom met private problems, maar in die span.
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: En daar is een tyd wat daar een probleem was.
1: Mm-hmm.
0: Nou, daar is een tyd wat daar een probleem was, toe gaan ek na hom toe en ek sê vir hom, right honorable prime minister, we have a problem with facilities.
1: Mm-hmm.
0: I mean, especially equipment.
1: Mm-hmm.
0: Toe het, ek dink dat dit was Sledwijn die, honorable Sledwijn was die ED, mm-hmm. en ek dink honorable Itana was die minister,
1: mm-hmm.
0: as ek kan ontdoen.
1: Ja, van sport, ja.
0: Van sport, hy deed. Yeah. En daar was nog, en dan, of John, honorable John Mutora, one of them.
1: Ja. Yeah.
0: En toe, ek dink, hy toe opdracht gegeen en gesê, he doesn't want to hear anymore that there is problems when it comes to equipment.
1: Mm-hmm.
0: En ek sê vir die volgende dag of twee,
1: mm-hmm.
0: het ons genoeg ballen gehad, het gereel, het gesê, julle moet by een veld gaan oefen waar daar gras is, ek dink ons veld was die SKW veld,
1: mm-hmm.
0: En, al, en dan die accommodation en die goed moet regelen. Hoe dinge gebeur het.
1: Mm.
0: Want kijk, NFA was tydig was a little wire supportive, maar die finance was nie daar nie.
1: Ja, ja.
0: So die government het baie ingestaan
1: mm-hmm.
0: vir ons. So, the late president, let his soul rest in peace, was a strong supporter. Hy het ook na Burkina Faso gegaan.
1: Mm-hmm.
0: En na hy gegaan
1: met Wille Robbie.
0: Met Wille Robbie.
1: Mm.
0: En na dit ook, toe hy terugkom toe Belly, en toe praat hy met ons.
1: Mm-hmm.
0: En sê, dit en dit. En die wedstrijd van Ivory Coast wat ons gespeel het, wat vir my een van die beste wedstrijden wat ons nog ooit gespeel het.
1: Mm.
0: Natuurlijk die Bafana was the historical. Ja, the coming back.
1: Mm.
0: It was, en ons het die kans gehad om ook te score. Mm. Maar met, ek sien dit nog in my kop, hoe hy deurgehardloop het in die bal oor die palle geskoop. Maar dit was inexperience.
1: Ja, ja, ja.
0: So, ons het ons support gehad van die late president.
1: Maar dat jaar was daar goed span. Ek denk soos ook tegen Marokko en Namibia gespeel, 1-0 verloor, nie so baie nie.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Daar is daar dag, het ons so
0: ek sal later antwoord, ja, ja.
1: Dat was Nigeria.
0: Ja, ja, ja.
1: Goed span was hier so.
0: Yes.
1: Maar Namibia het vir hom nie gesê, ek sê, klein span ek nie,
0: nee,
1: klein
0: nee, nee. Jy sê, die grootste shock wat ek in my leven gehad het, is toe ons tegen Egypt verloor het, in Egypt 7-0, 7-1. Van daarop het ek en Pieter Oberg gesê, nie weer, sal ons so een score kree nie. En dit het ons rechtig gedoen.
1: Mm-hmm.
0: Ons het tegen Tunesië gespeel. Dink ons het 2-1 verloor
1: mm-hmm.
0: in Tunesië en hier het ons 1-1 gespeel.
1: Mm-hmm. Ja, ja.
0: Ja. So ons het rechtig waar op die einde van ons het contract, as ek dit so moet noem,
1: mm-hmm.
0: het die span het beter en beter geword.
1: Mm-hmm.
0: Jy sien? Maar ek dink op die einde van die dag het die spelers ouer geraak.
1: Ja, ja.
0: En is hoe daar cap gekom het. Jy weet, het is in die 1998 span,
1: mm-hmm.
0: en dan die span wat nou weer gekwalifieerd het, wat hier die Zambian gecoach is, en so opgevolg.
1: Toe kom die tyd, wat mense skielik opstaan en hoor, Rustin Mohan is nie weer afrikter van national span nie toe.
0: Nee,
1: toe
0: kijk,
1: gaan die goed in onder.
0: Ja, maar mense moet weet, is nie dat die oons wat ingekom het slechte afrikter, dit is die tyd van transformation, want die daar was nie een span soos die ander 17, ander 20, ander 20, soos wat ons gedoen het.
1: Ja, ja.
0: Jy moet weet, Lolo hulle en Ricardo goed, ander 20 span hulle in Zuid-Afrika's final gaan gespeel.
1: Mm-hmm.
0: A tournament, a youth tournament.
1: Mm-hmm.
0: Ding en ons het ook een tournament gespeel
1: in Helsinki.
0: In Singi. Mm-hmm. En dan is ook een tournament in Duitsland gespeel. En die in Duitsland het ons gewen,
1: mm-hmm.
0: wat hulle genoem het die Hanse Cup.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Jy sien, mm-hmm. ek denk die trofee is nog met my.
1: Mm-hmm.
0: So, die span was baie goed voorbereid. En behalwe dit, daar was die Olympic qualifiers.
1: Ja, ja, ja.
0: Waar die ander, ons het eindelijk saam gehardloop, die nationale span en die ander 23 span. En so het ons die span gegroom. So daar was rete wat, en ek dink daarna, toe ons uitgaan, want ek en Pieter Oban het een keer gesit en gesê, ons moet space nou gee, ons het genoeg tijd gehad.
1: Mm-hmm.
0: Maar redelijk was min of meer amper 10 jaar in die system.
1: Mm-hmm.
0: Van, jy weet, dat ek nou aan de study was en opgehardloop het.
1: Mm-hmm.
0: So ons gesê, kom ons gee nou kans van iemand anders. Dat is tijd wat hulle gevraagd, ek moet uithelp, toe die africhters het nie kon doen nie. Daar was twee beste die oor, as ek moet help.
1: Mm-hmm.
0: Maar, ek dink dit was nie een kwestie van die africhters was swak nie, het was een kwestie van die span moet weer gerebuild gewees het. En dit is wat gebeur het, op een van die dag.
1: As ons kyk na vandagse sokker in Namibia, ook wereldwijd, daar is baie, baie, baie geld betrokken, vooral in die buitenlande.
0: Yes.
1: So die mens is nie weer lief vir sokker nie, maar lyk mens meer lief vir geld. Wat
0: die ding is, kyk, een van die dinge wat ek kan noem, is die kort tijdperk wat spelers speel. As jy gelukkig soos Ronaldinho is, of Ronaldo, for example, now, currently, daar gaan 40 toe. Baie min spelers kom to dit. Meeste gaan 32, 35, en dis uit. So jy moet, wat doen jy van, kom ons sê, 35, tot jy?
1: Het afsterre.
0: Ja, dit kan another 40 years wees. Dis dan jy op more. So die ons moet in die kortheid geld maak. Maar nie net dit nie. Dis ook hoe companies benefit van voetbal. Want die advertisement, die exposure, wat weet, en want jy weet, jy moet weet, as bijvoorbeeld, kom ek gee jou voorbeeld, as, sê, sorry, hier in ons span, in ons land, as Orlando Pirates in Black Africa speel, hoeveel mense gaan kyk? En die exposure wat die company kreeg, hoeveel mense inkom, sê bijvoorbeeld, as daar bier wat ons support, hoeveel mense gaan drink dit nie, en so aan en so. So, daar is een benefit vir die sponsor, dat is een benefit vir die span, en dat is ook een benefit vir die individual player, as gevolg van advertentie, marketing, wat inkom, en allerlei type goede. Want, jy weet, as jy kyk, bijvoorbeeld, ek ondou Liverpool, is een span wat ek support, is, ek dink, is top 3 of top 4 in the world, when it comes to income. Want hulle is allerlei vol, en die spelers, hulle salaries is high, very, very high. Een van die rede is, wat die sponsors uit dit kree. Dis een ding, en dan die spelers kort tijdperk, en hulle doen baie goed, en hulle word role models. Jy weet, as jy t-shirt dra, jy is Ronaldinho, jy is wie, en jy daar is t-shirt, die jong man is, ek wil ook die t-shirt daar, en waar gaan kree, jy kree nie op die straat nie, gaan koop dit, sê jy. So die, vooral, as jy kyk, natuurlijk in Europe, is billions and billions. As jy weet hoeveel een coach ook betaal word, en hoeveel spelers betaal word. So, dit is nie net die speler en die span, maar daar is ook een groot...
1: Is een brand nou?
0: Is een brand, is een rechte woord. Is een brand, en jy kan nie net sê, ek het maar net 1 billion nie. Want die 1 billion is miskien die helft van jou spelers se betaling. So, is een groot mark, en jy moet die populatie het. Dis ook om Suid-Afrika so goeie mark is, van hulle het omtrent 60 million people. Ons het maar amtelik 3 miljoen. Maar nogtans op die einde van die dag, ons is een klein populatie, maar as ons bijvoorbeeld nog meer geld inpomp in onze youth structures, dis ons grootste probleem, ons het min youth structures in ons land nou. As ons die geld kan inpomp in die youth structures, dan kan die spelers gekry word om uit die land te gaan. Bijvoorbeeld die jaar wat ons tegen Bafana gespeel het, al die spelers was professionals. Al onze spelers was amateurs. Maar, kyk net soos ek gesê, die 2 weke wat ons ingepomp het in die span, die voorbereiding, en al die type goed, ons goeie environment geskep, transport was op tyd, ons het in goeie hotel geblei, spelers, natuurlijk het Kosafa ook geld gegeen. So, dit was een baie goeie environment, government was very supportive, dit moet ek sê, NFA ook. En ek verstaan nie hierdie ding wat die mense nou dees daar sê, ek weet of dit waar is nie, inmenging van mense in die nationale span om spelers te piek. In onze jare, ek kan nie ontdou. Nee, dit het nooit gebeur in my tyd, dat iemand kom en sy rus en kies vir wie nie. There was no such thing in my life. Even Peter Obian was die technical advisor. He would always say, you are the guy who will be fired. You are the guy who... En dan sit ek my span op, dan sê ek, okay Peter, what do you think about the team? Daar was die NFA, of a minister, of a directeur, of a... Die crowd, of course, al skree en
1: sê... Van ouwe, sê my kind.
0: Ah, nee, daar was nie sulke goede nie.
1: Yes, my broer vat so...
0: Nee, in my tyd nie. En op een stadium was daar so'n geval, waar iemand gekom het en gesê het, ja, hoekom het Rustin hierdie overvang? En ek dink dat het political geraak. En toe gaan ons na die ministerie toe. Dit het tot sover gegaan. Toe sê Peter Obian, a coach is soos 'n president. Hy word gekies... en hy kies sy kabinet. En sy kabinet is sy spelers. En as jy nie die coach selections
1: respect
0: nie, dan beteken dat jy is deel van die besluit. En as jy moet gefeier word, as jy minister is en jy het iemand ingezet, dan moet jy samen met die coach gefeier word. En van die ding is opgelos. En gesê, nou, niemand kan inmeng in die coach selection nie. So ek weet nie, ek het iwers een artikel gelees dat daar sulke goede is, maar ek wonder of dit waar is.
1: Kom ons begin nou afsluit.
0: Ja.
1: Dan besef sokker gaan af, en net af, en net af. Die lichaam moest gaan beginnen, en het einde van die jaar, we weten waar staan ons niet. Die Spanische naam heeft ons weer vergeten, want we kennen niet wat de Spanische en die lichaam niet. Ons woord ook hier is nu, hier politie spannen, Trump-bewaarder spannen, India spannen. Hij wordt niet toegelaten om in de NFL te spelen, niet, maar hij wordt toegelaten om in de second division te spelen. Hoe werkt hier historie zo?
0: En even mee, om eerlijk te zijn, ik is niet 100% betrokken in hier liga en die type goed nie, maar wat ek op die oomblik om vir dit nou te sê, ek is uitgenooi, 2 weke gelede was ek uitgenooi na Rundu, om Rundu Chiefs bieke direction te gee, dit is Zambian coach, Mr. Akripa is die chairman van die club, en hy het my dier my sien, Leroy de Kortley, het hulle my genooi en ek was vir 10 dae daar, en is hoe ek nou begin, ook nou begin luister, nou wat gebeur is wat ek verstaan, want wat ek nou verstaan is, as jy, soos die correctional services, en dan is die politie, is ons nou 1 ministry.
1: Ja, ja.
0: Maar wat ek verstaan, ek weet, dit is een ander correction. Hulle kan in 1 liga speel, maar hulle moet verskillende management het. Nee, jy praat nou van 2 spanne, ek het helemaal verkeerd. So nou jy het bijvoorbeeld correctional services en police. Hulle moet different management het. Maar nou die ongeluk is, die politie en home affairs is 1 management. So dit is nie apart nie. So nou bijvoorbeeld, Black Africa 2 spanne, dan moet hulle, en hulle is in die first division, of in die, ek het soeits verstand, ek het soeits, maar, om eerlijk vir jou te sê, soos ek nou gekyk het, terwijl ek nou daar in Rondo is, ek dink een van die grootste probleme is die sponsorship. En vooral met NFA op die oomblik waar die sponsor gesê het, dat die Premier League moet independent wees, wat al die jare so was. Nou weet ek nie, is die delay dat NFA nie agree met dit nie, maar iewers het die president gesê, hulle agree or something. Maar ek weet nie, hoekom is die, want toe ek by Rondo Chiefs was, toe sê hulle die liga begin die 2de. 2de November, allemaal saam. En ek is natuurlijk terug voor die 2de, en toe ek vrou, speel die span, dus nee, die ding is uitgestel of afgestel. So, maar ek dink, wat hier gebeur het is, volgens my ding is, die sponsorship is nog nie deur nie, dink ek. Ek dink is dit, want die fixtures was ook nog nie deur nie.
1: Ek dink die sponsor twyfel of
0: hy en so is dit, ek dink hulle daar is, soos ek gelees het en ek is ook op 'n WhatsApp groep van legends en dan also football talk. And that thing waar hulle sê ja, op een van die dag moet daar independent die liga moet independent wees. Dit moet nie aan NFA gelink wees nie, en so aan NFA is meer developmental structure. Hulle moet kyk meer na die first division, second divisions, natuurlijk is die nationale spanne onder die NFA, en dan moet, ek dink, ek het sulke goed gelees, maar ek weet nog nie hoe fair is dit nie, maar dit doen sokker verkeerd, dit is nie lekker nie, want mense wil speel, hulle het voorbereidings gedoen, vir al die jare, en het is nie makkelijk om bijvoorbeeld Rondo Chiefs, waar ek nou was en close was, jy moet, self by first division, ek denk nie, jy moet minder dan 1 miljoen het, want jy moet al die spelers na kyk, sommige spelers, en is baie interessant, maar baie sokkerspelers het nie ander werk nie, hulle het net,
1: die
0: geld hulle daar kry, so, ek weet nou nie, maar ek denk is een van die probleme wat maak dat sokker kan begin nie, dat die sponsor nog nie on board is nie, as ek nou dit so sien.
1: Okay.
0: Maar wat die probleme daar is, weet ek nie precies nie.
1: Ons speel ons nationale wedstrijde in Zuid-Afrika.
0: Ja, dit is een disaster.
1: En die mensen beginnen, mensen, ons kan nie so aangaan. Eindelijk, wat kan ons doen? Ons grootste doen is nie op standaard nie.
0: Voor mij is het een baie interessante ding. In onze tijd, ek was ook by die Sports Commission, en in onze tijd, dit wat ek by die Sports Commission was, was die ministry en die Sports Commission verantwoordelik vir die stadiums soos die. Ek dink daar was ook nog die van die ministeriële officials wat daar geblee het of daar gewerk het, om na die stadion te kyk. So dis a responsibility van die ministry om na die stadion te kyk. Maar ek dink, iewers op die call het iemand het neglect. Wie dit is, weet ek nog nie, want ek is die system het, maar FIFA het klaar sy standaarde gehad, dit het nie begin gister nie, lang al waar FIFA gesê, dit moet gedoen word, maar ek dink, ons het nie die nationale stadion aandag gegee nie. Jy sien, want as jy terugkijk na, ek praat nou van Liverpool bijvoorbeeld, as daar hoeveel mense het gesterf, as die, terwyl jy daar boos sit en die ding val in mekaar, hoeveel mense sal op een slag

0: doodgaan. En dan die oppervlak van die veld moet so goed wees dat die spelers gemakkelijk kan speel. En dan ook binnenkant in die veld, die dressing rooms en die goed, daar standaarde wat daar is. Dan FIFA het levels, level 1, level 2, whatever the levels are called. En ek wil nie kritiseer nie, maar ek weet nie wat aangaan nie, maar ek praat nou net oor in general. Jy sien, en ek dink daar is ons wat opgeleid is van NFA, om te kyk na stadions. Ek dink daar is een van die persone, wat, ek kan nie sy naam ontdoen nie, wat speciaal opgeleid is, om te kyk na die facilities van voetbal. So, miskien is die NFA wat nou in is, ek dink dat is amper een jaar of twee nog, of jaar in die ding, miskien is hulle bezig om alles uit te sorteer. Miskien is daar plom dinge wat nog vir hulle hinder.
1: Oké, meneer Mgane, gee my jou first 11 enige van die tijd, 98 tot nou toe. Of ook jou, miskien jou eie ou mense sê, oké, as hulle nog, hulle was nog in die tijd, sê gesê, oké, goalkeeper is die, en die, en die, en die. First 11.
0: Die vraag my nou recht, baie moeilike vraag. Soos ek jou gesê, ek kom nou al van die 70s af hierdeur, en sommige van die ons ook vergeet.
1: Oké, kom ons begin hier so by
0: 98. Oké.
1: Waarvan af, vanaf.
0: Natuurlijk, my
1: jou goalkeeper.
0: My span wat ek self opgeboot met allemaal wat daar was, nou nie ek alleen nie, is my breivoorrees van die jaar. So, ek sal nog steeds staan by Ronnie.
1: Ronnie?
0: Ronnie sal ek nog by staan, en ek sal nie vir Chero uitlaat nie.
1: Oké, Bimbo?
0: Ja. Congo is een van hulle wat ek altijd daar sal het. En vir Mohamed sal ek altijd ook nog het, en Robert. Ricardo sal ek ook nog in hy span het.
1: Ricardo?
0: Chivute.
1: Chivute?
0: Chivute sal ek daar het. Nou, as ek terug gaan, jy sê ons van 1998 of enige ander.
1: Ja, ja, ja.
0: Het kan ook wees in.
1: Ja, oké.
0: Moet nie voort, maar een van die topspelers wat ons is Low.
1: Hans
0: Boutilo.
1: Boutilo.
0: Die ou man, ja. Lucky Boonstan is ook een van die ouwens. Ek weet nie hoeveel mense hier nou daar nie. En onze defense daar, ek het gepraat van
1: Bimbo, Mohamed en
0: dan Robert Kosep. En op die linkerkant hierso, sal ek nogal die Verstandelie vat. Nee, Verstandelie of China, een van die twee sal ek daar nog sê.
1: Stanley was
0: or China, one of the two.
1: China Otoni.
0: Van die twee, ek het altijd nog, maar ek het vir China gesê, en het is ook publiekie genoemd, toe ek gesê, China, die left midfield is Noyone. Hy het ook iwers genoemd in een interview. So, wie is nog daar? Moet nie fout maak nie met die hoofd van Orlando Pirates, Apollos, nie? Is een van die oons wat ek denk wat ook daar moet inkom. David Sneewe, Lucky Boonsen daar.
1: Nog nie.
0: Ja. David Sneewe moet ook een van hulle wees.
1: Big Fella
0: is een van hulle.
1: Het hy man ooit in die vlak geval?
0: Ek het hom nooit sien, ek het hom net een keer sien val, maar de rest het hom nie gesien nie. Maar Fella is een van die top oons. So ek weet nie, daar is, en dan ook, Anne O, ek ken net die oose naam.
1: Hier was hierdie man, Salatiel en Jou. Salatiel.
0: Kijk, en Jou.
1: Die Easter.
0: Ja, en Jou is een van die oons wat daar was, maar ek wil nie, hy was een topspeler. Maar ek het ander oons wat ek dink wat beter kan speel. Want ek het van hom gehou.
1: Maar hy was taaf.
0: Ja, hy was rof. Miskien dit.
1: Ja, ja.
0: Jy sien, want soms moet jy dit beheer en so aan. Maar ou soos Mohamed is, of so aan. Moet nie fout maak nie. Ou soos, jy het my nou redder waar, Oscar Mengo.
1: Silver Fox.
0: Is oons wat jy moet ook, hy boort in die span. En ek het net die ander oor vergeet, hy was van die span van Walvis by, wat net soos Black Africa anders, ek net sy naam vergeet. Maar dit is min of meer Congo, en wie is die? Chivute, Geros.
1: Geros, Rutro.
0: Geros, ek dink Geros is een van die top owns wat daar is. Chivute is een van my. Shalulule, ding ek moet ek ook inbring.
1: Pieter Shalulule.
0: Ja, Shalulule, as jy kyk na sy goalscoring rate is very, very high.
1: Hy draaf dan op sy scores.
0: Ja, hy draaf sy scores. Natuurlijk, Elko het sy tijd af en oor gemaakt. Ding is een van die oons. Het jy Ricardo in daar?
1: Ja, Ricardo, maar net die.
0: Ek dink, rondom die oons. Dat is klomp oons, maar jy weet, ek is al van die, kijk, ek het ons eerst voorgespeel, toe ek begin het met die school. Later word ek na midfield geskuif en ek het geëindig as 'n defender. So ek het 'n idee wat ingaan in al hierdie posisies.
1: Okay.
0: Ja. Maar ek is bly ek is deel van die soccer setup. Mm-hmm. Jy moet weet ek het ook gehelp met AIM Sports School. Ek was head of
1: yeah.
0: die school. Ek het 2 dae gehelp. Uh-huh. So ek doen daarom nog iets.
1: Okay. As ek verrassend by die Heskom kry, is rustig namiddag Saterdag. Wat is een soort muziek luister jy altyd?
0: O, ek hou baie van soul music.
1: Soul music?
0: Ja.
1: O, mens muziek daar.
0: Ek hou baie van dit. Maar moet nie fout maak nie. Ek is ook een ou wat van die nieuwe muziek ook van hou, nee.
1: Wow.
0: Soos wat is hierdie?
1: Amapiano.
0: Ja! Ek hou ook van Amapiano. Jy weet, ek het maar so kinders en kleinkinders.
1: Ja.
0: En hulle beïnvloed my. Maar ek is iemand wat baie van muziek gehoord. Ek hou baie van muziek. Ek hou van muziek.
1: Okay.
0: Muziek is een van die. Jy weet, as ek mooi kan kyk, sport en muziek.
1: Mm-hmm.
0: Is, en een ding ook van my is, alhoewel ek een baie bezige persoon was, ek het rondgegaan met sokker en die type hoe het gewerk, ek het altyd gestudeer.
1: Mm-hmm.
0: Jy moet weet, toe ek Augustine klam had, ek het junior teaching certificate gehad.
1: Mm-hmm.
0: En terwijl ik werk, het ik studeer, tot ik mijn B.Tech degree gekregen heb.
1: Mm-hmm.
0: En ik heb ook mijn masters klaargemaakt. So ik was altijd bezig met, dat het niet zo gelijk is, zelfs als ons vlieg.
1: Mm.
0: Of soms het Pieter gezegd, man, los die boeken, man. Ik moet leren, want ik
1: schrijf uw volgende week, schrijf ik.
0: Examen en ik moet ook weten, ik is onderwijzer, ik moet af. Je moet weten, ik was van 2014 to 2018, was ook hoofd van AC Penna.
1: Mm-hmm.
0: En je weet, ik was 15 jaar in education.
1: Mm-mm.
0: En nou, mensen wat zo lang in education is, je weet, meeste van die teachers, of al die teachers is gradeer, nee? Is gradeer teachers. So, je komt 15 jaar en je komt voor de woof. En die tijd dat ik mijn meestersgraad ga doen.
1: Mm-hmm.
0: Om de upkeep met die latest developments en die type goede. En ik moet trots wees.
1: Mm-hmm.
0: Die school heeft ver gevorderd.
1: Okay.
0: Maar ik was een van die ouwens, ik het al iets studeer.
1: Okay. As jy by die kos kom?
0: Man, by die kos is een baie moeilike ene, die ene.
1: Mm.
0: Maar as ek mooi dink, my pa het pap geëet van maandag tot saterdag. Is dit sondag? Wat is, ek kan enig iets eet. As jy maandag reis, dinsdag, as jy wat gaan, as jy my man, nee, hier is nog die reis wat oorgeblees. Okay, ek sal die kos mos nie. So ek het nou begin, ook pap was vir my baie, baie goeie kos.
1: Mm.
0: Maar ek begin nou sien, en ek moet het nou, Mohango is een van die, want carbohydrates.
1: Ja.
0: Yes. Ons moet mango begin eet.
1: Mm-hmm.
0: Is een van die dinge wat baie belangrik is. En vlees is ook een van die dinge waarvan ek hou.
1: Vooral skaap van vlees.
0: Skaapvlees.
1: Skaapvlees.
0: Ja.
1: Ooh.
0: En ek dis aan noedels is ook 'n goeie ding wat ek van hou weer.
1: Noedels.
0: Okay. Ja.
1: Uh-huh.
0: So dis min of meer in die direction.
1: Okay. Ek weet of ek my hierdie vraag moet vra nie, maar kom ek vra maar net.
0: Ek weet wat 'n vraag wil
1: hê. Hierdie mannetjie speel jy soccer of jy speel nie?
0: Wie?
1: Hierdie Tswana.
0: Die Kotle. My seun.
1: Ja. Yeah.
0: Nee, nee, is Jerome Louis.
1: Ja. Yeah.
0: Jerome Louis was in die nationale span.
1: Mm-hmm.
0: Hy het vir die nationale span 3 voorjaars gespeel. En natuurlijk was hy 'n Black Africa speler, natuurlijk. En hy moet wees, ek weet nie wat er jaar was, hy is 2 jaar was hy die topscorer.
1: Mm-hmm.
0: So is een van my seuns, is eindelijk die enigste seun van my, wat soccer gespeel het. Die taas 2 klinkies wat aankom.
1: Mm-hmm.
0: Hulle is baie goeie spelers. Ding hulle is beter as Jerome.
1: Mm-hmm.
0: Hulle is nog jong, maar hulle kom aan.
1: Hoe was die oom?
0: De Kortle was een van die top. De Kortle...
1: Twee hand goeier.
0: Hy was een van die top spelers in soccer. Fiks, sterk.
1: Mm-hmm.
0: Soos hy gesê, hy kon bal mooi ingooi.
1: Mm-hmm.
0: So, hy natuurlijk na jou na Black Africa gaan, toe gaan hy African Stars toe.
1: Was hy Stars ook?
0: Ja, hy was Stars gespeel.
1: Wow.
0: Kondo toe afgesterf, toe gaan ons na sê, hy was om daar, wat is hy plek?
1: Chaka.
0: Ja. Ons om daar gaan begrawe.
1: Mm-hmm.
0: En toe het African Stars ook daar gekom.
1: Mm-hmm.
0: Mm. So die Kotle was ook een baie goeie speler. Maar, dis eindelijk, Jerome is een van die seuns wat eindelijk sokker speel, van wie wat sokker gespeel het.
1: Mm-hmm. Enige woord aan Namibiërs wat miskien nog sokker speel en sê, boeke, ek sal later kom.
0: Jy moet jou boeken hou.
1: Mm-hmm.
0: As jy nie studeer nie,
1: mm-hmm.
0: en jy denk jy moet net sokker speel, as hy sokker van jou, jy kree besering, jy kree op daar sê, jy kree besering, op 29, 25, en jy sê qualified nie, where are you going? met die moeilijke economie wat ons het, waar ons ouders en allemaal sukkel, en dan is je op die ouderdom, 29, 29, 30, whatever, en je werkt niet meer, niet, je is uit de school uit, misschien is je op de universiteit niet, wie gaat naar jou kijken? Die enige wat daarna, kom ik geef je een voorbeeld. Ik was, toen ik hoofd geworden was ik al in de 50's. Als ik niet een qualified O was, en ik was net een sport O, ik kon niet die posities gecreëerd van hoofden of chief administrator of the sports commission of deputy director of the prime minister. It's because of my qualification. You see? It's not because of my name, because I competed with others with qualification also. So you keep it. Study. And nowadays, don't only end with an honors degree. Complete your masters. Because everybody has nowadays honors degrees. I find people who have degrees who doesn't have work. So don't give up. I know you say, oh, even if I have a qualification, I don't have a job. Start also your own job. Try to create something for yourself instead of saying government must help. That's a fact. But how many people are there government can help at that point? So you must find your own way also to, like my son, Leroy. He's trying his own way now. Dude, I told him, you cannot just... He has a degree in IT, but he's doing something else now. So I want to give to the youngsters, please study.
2: Boretse, Re Mogane, Resten, Malobakol. Uko yaka abua kaha, kholi adina umu Namibia, yaka abua kaha him, being the coach of the national team Brave Warriors. Lena jaka bua gore maloba tlhol la o motsosa mo borokong a o mora gore naya your top 11 ana o ba biditse ka maina hela yana. Lo gone jaka bua gore re bimbo shero e neo na ragela jale jale gore hebe he goe. He was not in the top 11. Mongwana o kwa botlhoko a ba bidiwa gore tla o ka go tsena. But see what he did. Moretse bo re resten ba berekile. Borestene hela tsa trap mo botshelong ya nka bile mauto di kilo nka bo ile gore ke di kilo ha ke tsura a nile uto e ka rekwang ene sa bo hela moretswa me he made it very clear gore basha tsenan skole sala sentle moretswa me the legend have spoken.